0: en doden minstens 15 mensen. Meer dan 130 raakten gewond, onder wie tientallen kinderen. De aanval kwam in twee golven, waarbij de tweede gericht was op hulpdiensten. Zelensky veroordeelde de aanslag als terroristisch en riep op tot meer druk op Rusland. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De zaak draaide om schendingen van de online privacy van kinderen, waarbij de app illegaal gegevensverzameling uitvoerde zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden. Nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden. Nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deben jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.
2: Dichterbij dan je denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Boris Dillier, de vanstalige minister-president van het Brussels hoofdstedelijk gewest, start volgende week een intensieve cursus Nederlands in Spa. Dillier kreeg sinds zijn aantreden in februari kritiek op zijn gebrekkige Nederlands. Onder meer van defensieminister Theo Franken, die hem adviseerde een andere baan te zoeken. Zweedse koning Carl Gustaf reageerde met ontzetting en verdriet op de aanslag bij een middelbare school in Fagersta. Een 18-jarige oud-leerling viel vrijdag de school binnen met een zwaard, waarbij één persoon omkwam en drie mensen gewond raakten. De politie heeft de verdachte aangehouden. Russische drones vielen een winkelcentrum in Kryvyi Rih aan, de geboorteplaats van president Zelensky, en doodden minstens 15 mensen. Meer dan 130 raakten gewond, onder wie tientallen kinderen. De aanval kwam in twee golven, waarbij de tweede gericht was op hulpdiensten. Zelensky veroordeelde de aanslag als terroristisch en riep op tot meer druk op Rusland. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De zaak draaide om schendingen van de online privacy van kinderen, waarbij de app illegaal gegevensverzameling uitvoerde zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden. Nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Omroepland van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroepland van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Strand van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Trinet en SNLR.

0: Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden. Nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig.
1: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: Nacht, ik ben Frans van der Heuvel. Boris Dillier, de vanstalige minister-president van het Brussels hoofdstedelijk gewest, start volgende week een intensieve cursus Nederlands in Spa. Dillier kreeg sinds zijn aantreden in februari kritiek op zijn gebrekkige Nederlands. Onder meer van defensieminister Theo Franken, die hem adviseerde een andere baan te zoeken. Zweedse koning Carl Gustaf reageerde met ontzetting en verdriet op de aanslag bij een middelbare school in Fagersta. Een 18-jarige oud-leerling viel vrijdag de school binnen met een zwaard, waarbij één persoon omkwam en drie mensen gewond raakten. De politie heeft de verdachte aangehouden. Russische drones vielen een winkelcentrum in Kryvyi Rih aan, de geboorteplaats van president Zelensky, en doden minstens 15 mensen. Meer dan 130 raakten gewond, onder wie tientallen kinderen. De aanval kwam in twee golven, waarbij de tweede gericht was op hulpdiensten. Zelensky veroordeelde de aanslag als terroristisch en riep op tot meer druk op Rusland. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De zaak draaide om schendingen van de online privacy van kinderen, waarbij de app illegaal gegevensverzameling uitvoerde zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden. Nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Op de Oefeldseweg bij Haps botsen vrijdag twee auto's, waarbij een Volkswagen achterop een stilstaande auto reed en in brand vloog. De bestuurster uit Reden keek kort op haar telefoon voor de navigatie. De brandweer bluste de brand en de provincie heeft de verontreinigde grond schoongemaakt. De weg was tijdelijk afgesloten. De Beugense neven Martin en Tony van den Berg presenteren zaterdag een boek over korenmolen Martinus. De molen staat sinds 1868 in Beugen en kwam in 1917 in handen van hun familie. Voor het boek deden de neven ruim 2 jaar onderzoek naar de molen en de families erachter. Met het rijk geïllustreerde boek hopen ze ook nieuwe belangstelling te wekken voor het behoud van de Martinus. Het aantal geregistreerde fietsongevallen in de gemeente Land van Kuik is in 6 jaar tijd met 50% gestegen. Van 52 in 2019 naar 78 in 2025. Deze stijging is groter dan het provinciale gemiddelde in Noord-Brabant, waar het aantal ongevallen met 34,7% toenam. De Brabantse politiek heeft vragen gesteld over de oorzaken van deze toename. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden. Nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig.
2: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

0: www.nec.nl. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De Utrechtse studentenvereniging UVSV start een campagne om studenten bewuster te maken van de gevolgen van het doorsturen van foto's en video's. Aanleiding is een incident in maart 2024 toen een zogenaamde Banga-lijst met 30 vrouwen circuleerde in de Utrechtse studentenwereld. De lijst bevatte namen, foto's en soms adressen van slachtoffers en werd ook breed gedeeld. Russische drones vielen een winkelcentrum in Kriev-Ria aan, de geboorteplaats van president Zelensky, en doden minstens 15 mensen. Meer dan 130 raakten gewond, onder wie tientallen kinderen. De aanval kwam in twee golven, waarbij de twee gericht was op hulpdiensten. Zelensky veroordeelde de aanslag als terroristisch en riep op tot meer druk op Rusland. De Surinaamse politie heeft 3 verdachten aangehouden in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner, die zaterdag verdween na een werkoverleg in Saramaka. Een 4e verdachte is nog voortvluchtig. De politie houdt rekening met de misdrijven, vond een uitgebrande auto in een moeras in Saramaka. En TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De zaak draaide om schendingen van de online privacy van kinderen, waarbij de app illegaal gegevensverzamelingen uitvoerde zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekken verspreid over het land diverse buien. Al breekt er af en toe ook wat zon door. Er staat een zwakke tot matige wind. In de Waddengebied is die krachtig. En rond het middaguur is het zo'n 17 tot 18 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: En dit is nieuwe muziek op Omroep Land van Kuik.
1: Chaka Khan, de legendarische Queen of Funk, is terug om de dansvloer in Lichterlaaie te zetten. Haar nieuwe single Boogie in My Soul is een pure energieke ode aan de tijdloze kracht van de groove en het gevoel dat ritme simpelweg in je DNA zit gebakken. Ongeacht hoe lang je al mee.

0: Come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
0: Vanochtend trekken verspreid over het land diverse buien. Al breekt er af en toe ook wat zon door. Er staat een zwakke tot matige wind. In de Waddengebied is die krachtig. En rond het middaguur is het zo'n 17 tot 18 graden.
2: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
1: De Utrechtse studentenvereniging UVSV start een campagne om studenten bewuster te maken van de gevolgen van het doorsturen van foto's en video's. Aanleiding is een incident in maart 2024 toen een zogenaamde Banga-lijst met 30 vrouwen circuleerde in de Utrechtse studentenwereld. De lijst bevatte namen, foto's en soms adressen van slachtoffers en werd ook breed gedeeld. Russische drones vielen een winkelcentrum in Kyiv-Ria aan, de geboorteplaats van president Zelensky, en doodden minstens 15 mensen. Meer dan 130 raakten gewond, onder wie tientallen kinderen. De aanval kwam in twee golven, waarbij de twee gericht was op hulpdiensten. Zelensky veroordeelde de aanslag als terroristisch en riep op tot meer druk op Rusland. De Surinaamse politie heeft 3 verdachten aangehouden in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner, die zaterdag verdween naar een werkoverleg in Salamanca. Een 4e verdachte is nog voortvluchtig. De politie houdt rekening met de misdrijven, vond een uitgebrande auto in een moeras in Salamanca. En TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De zaak draaide om schendingen van de online privacy van kinderen, waarbij de app illegaal gegevensverzamelingen uitvoerde zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekken verspreid over het land diverse buien. Al breekt er af en toe ook wat zon door. Er staat een zwakke tot matige wind. In de Waddengebied is die krachtig. En rond het middaguur is het zo'n 17 tot 18 graden.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik. Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
2: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
3: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Op de Oeveltseweg bij Haps botsen vrijdag twee auto's, waarbij een Volkswagen achterop een stilstaande auto reed en in brand vloog. De bestuurster uit Reden keek kort op haar telefoon voor de navigatie. De brandweer bluste de brand en de provincie heeft de verontreinigde grond schoongemaakt. De weg was tijdelijk afgesloten. De Beugense neven Martin en Tony van den Berg presenteren zaterdag een boek over korenmolen Martinus. De molen staat sinds 1868 in Beugen en kwam in 1917 in handen van hun familie. Voor het boek deden de neven ruim 2 jaar onderzoek naar de molen en de families erachter. Met het rijk geïllustreerde boek hopen ze ook nieuwe belangstelling te wekken voor het behoud van de Martinus. Het aantal geregistreerde fietsongevallen in de gemeente Land van Kuik is in 6 jaar tijd met 50% gestegen. Van 52 in 2019 naar 78 in 2025. Deze stijging is groter dan het provinciale gemiddelde in Noord-Brabant, waar het aantal ongevallen met 34,7% toenam. De Brabantse politiek heeft vragen gesteld over de oorzaken van deze toename. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend trekken verspreid over het land diverse buien. Al breekt er af en toe ook wat zon door. Er staat een zwakke tot matige wind. In de Waddengebied is die krachtig. En rond het middaguur is het zo'n 17 tot 18 graden.
3: Hey, jij luisteraar. Luister elke vrijdag en zaterdag naar de...
4: De avondclub.
3: Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren, vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7 naar Omroep Land van Kuik.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Zin in een sportieve, gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud? Doe dan mee aan de Funrun in Mil op zondag 23 augustus. De Funrun is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Funrun is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
4: Dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Actiegroep Dolomina's fietste gisteravond opnieuw in het donker door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen om aandacht te vragen voor vrouwenveiligheid. De actie, genaamd De Nacht is ook van ons, vindt ook voor het tweede jaar plaats. Aanleiding was de dood van de 17-jarige Lisa uit Apkoude. De Britse Ethel Caterham vierde vrijdag haar 117e verjaardag en is daarmee de oudste persoon ter wereld. Ze werd geboren in 1909 en overleefde COVID. Caterham zegt dat conflicten vermijden, luisteren naar anderen en doen wat je leuk vindt de sleutel zijn tot een lang leven. De Utrechtse studentenvereniging UVSV start een campagne om studenten bewuster te maken van de gevolgen van het doorsturen van foto's en video's. Aanleiding is een incident in maart 2024 toen een zogenaamde banga-lijst met 30 vrouwen circuleerde in de Utrechtse studentenwereld. De lijst bevatte namen, foto's en soms adressen van slachtoffers en werd ook breed gedeeld. Russische drones vielen een winkelcentrum in Kiev aan, de geboorteplaats van president Zelensky, en doden minstens 15 mensen. Meer dan 130 raakten gewond, onder wie tientallen kinderen. De aanval kwam in twee golven, waarbij de twee gericht was op hulpdiensten. Zelensky veroordeelde de aanslag als terroristisch en riep op tot meer druk op Rusland. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekken verspreid over het land diverse buien. Al breekt er af en toe ook wat zon door. Er staat een zwakke tot matige wind. In de Waddengebied is die krachtig. En rond het middaguur is het zo'n 17 tot 18 graden.
6: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
8: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Op de Oeveltseweg bij Haps botsen vrijdag twee auto's, waarbij een Volkswagen achterop een stilstaande auto reed en in brand vloog. De bestuurster uit Reden keek kort op haar telefoon voor de navigatie. De brandweer bluste de brand en de provincie heeft de verontreinigde grond schoongemaakt. De weg was tijdelijk afgesloten. De Beugense neven Martin en Tony van den Berg presenteren zaterdag een boek over korenmolen Martinus. De molen staat sinds 1868 in Beugen en kwam in 1917 in handen van hun familie. Voor het boek deden de neven ruim 2 jaar onderzoek naar de molen en de families erachter. Met het rijk geïllustreerde boek hopen ze ook nieuwe belangstelling te wekken voor het behoud van de Martinus. Het aantal geregistreerde fietsongevallen in de gemeente Land van Kuik is in 6 jaar tijd met 50% gestegen. Van 52 in 2019 naar 78 in 2025. Deze stijging is groter dan het provinciale gemiddelde in Noord-Brabant, waar het aantal ongevallen met 34,7% toenam. De Brabantse politiek heeft vragen gesteld over de oorzaken van deze toename. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend trekken verspreid over het land diverse buien. Al breekt er af en toe ook wat zon door. Er staat een zwakke tot matige wind. In de Waddengebied is die krachtig. En rond het middaguur is het zo'n 17 tot 18 graden.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
4: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
3: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
3: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Steeds minder leerlingen kiezen voor een VMBO-brugklas, terwijl Nederland juist veel vraag heeft naar mensen die met hun handen kunnen werken. Dat meldt het AD vandaag. Het aantal brugklassers daalde in 10 jaar met meer dan 10% naar minder dan 74.000. De daling is vooral zichtbaar bij VMBO-B en VMBO-K, waar het aantal leerlingen met ruim een kwart afnam. Bij een bekerwedstrijd tussen SV Waldhof Mannheim en Kaiserslautern raakten meer dan 85 mensen gewond, van wie 8 naar het ziekenhuis moesten. De 1400 ingezette agenten hadden confrontaties verwacht. Supporters gooiden bekers en fakkels en 35 agenten raakten licht gewond. Na het laatste fluitsignaal werd een spandoek in brand gestoken. Kaiserslautern won met 1-0. Actiegroep Dolomina's fietste gisteravond opnieuw in het donker door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen om aandacht te vragen voor vrouwenveiligheid. De actie, genaamd De Nacht is ook van ons, vindt ook voor het tweede jaar plaats. Aanleiding was de dood van de 17-jarige Lisa uit Apkoude. De Britse Eatle Caterham vierde vrijdag haar 117e verjaardag en is daarmee de oudste persoon ter wereld. Ze werd geboren in 1909 en overleefde COVID. Caterham zegt dat conflicten vermijden, luisteren naar anderen en doen wat je leuk vindt de sleutel zijn tot een lang leven. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekken verspreid over het land diverse buien. Al breekt er af en toe ook wat zon door. Er staat een zwakke tot matige wind. In de Waddengebied is die krachtig. En rond het middaguur is het zo'n 17 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
5: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
6: Ja.
7: Ja.
5: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Nieuwe muziek van de Deense hitmachine Lucas Graham. De band staat bekend om hun diep persoonlijke en eerlijke teksten, en deze track met de titel Good Times is daar geen uitzondering op. Het nummer is een ode aan het vieren van de mooie momenten. Met een lach en een traan terugkijken op de goede tijden en koesteren wat je hebt.
1: En dit is nieuwe muziek op Omroep Land van Kuik.

0: Vanochtend trekken verspreid over het land diverse buien. Al breekt er af en toe ook wat zon door. Er staat een zwakke tot matige wind. In de Waddengebied is die krachtig. En rond het middaguur is het zo'n 17 tot 18 graden.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar. Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deben jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus, afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Zin in een sportieve, gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud? Doe dan mee aan de Funrun in Mil op zondag 23 augustus. De Funrun is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Funrun is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
2: Een frisse koep, schone bootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
4: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
5: Volgende week vrijdag is in Nederland een gedeeltelijke maansverduistering zichtbaar, waarbij de maan voor zo'n 93% in de aardschaduw verdwijnt. De eclips begint om 3:57 en bereikt om 6:15 zijn maximum, kort voordat de maan onder de horizon zakt. Bewolking en bebouwing kunnen het zicht vooral in steden belemmeren. De verduistering eindigt helemaal om 9:04. Bij een crash van een vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het toestel was vertrokken uit Tsjechië en stortte neer in een bergachtig gebied op 60 kilometer van Zadar. De politie onderzoekt de toedracht. Over de nationaliteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. Steeds minder leerlingen kiezen voor een VMBO-brugklas, terwijl Nederland juist veel vraag heeft naar mensen die met hun handen kunnen werken. Dat meldt het AD vandaag. Het aantal brugklassers daalde in 10 jaar met meer dan 10% naar minder dan 74.000. De daling is vooral zichtbaar bij VMBO-B en VMBO-K, waar het aantal leerlingen met ruim 25% afnam. Bij een bekerwedstrijd tussen SV Waldhof Mannheim en Kaiserslautern raakten meer dan 85 mensen gewond, van wie 8 naar het ziekenhuis moesten. De 1400 ingezette agenten hadden confrontaties verwacht. Supporters gooiden bekers en fakkels en 35 agenten raakten licht gewond. Na het laatste fluitsignaal werd een spandoek in brand gestoken. Kaiserslautern won met 1-0. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekken verspreid over het land diverse buien. Al breekt er af en toe ook wat zon door. Er staat een zwakke tot matige wind. In de Waddengebied is die krachtig. En rond het middaguur is het zo'n 17 tot 18 graden.
4: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
8: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
9: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaartencoaching.nl.
10: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Carlo Bona con Gianni Wayne. Saga Bona.

Vanochtend trekken verspreid over het land diverse buien. Al breekt er af en toe ook wat zon door. Er staat een zwakke tot matige wind. In de Waddengebied is die krachtig. En rond het middaguur is het zo'n 17 tot 18 graden.

Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.

een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist.

0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: www.nrc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het was vanochtend al zeer druk in de treinen richting Zandvoort voor de tweede dag van de Dutch Grand Prix. De NS rijdt elke 5 minuten tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort en zet de extra treinen in vanuit het zuiden en oosten. Op station Haarlem moeten tientallen fans wachten op de volgende trein. Reizigers die voor 9 uur aankwamen kregen 50% korting. De Amerikaanse tak van TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De aanklacht betrof onvoldoende bescherming van kinderprivacy, waaronder het toestaan van accounts voor kinderen onder de 13 jaar zonder ouderlijke toestemming en het negeren van verwijderingsverzoeken door ouders. Volgende week vrijdag is in Nederland een gedeeltelijke maansverduistering zichtbaar, waarbij de maan voor zo'n 93% in de aardschaduw verdwijnt. De eclips begint om 3:55 en bereikt om 6:15 zijn maximum, kort voordat de maan onder de horizon zakt. Bewolking en bebouwing kunnen het zicht vooral in steden belemmeren. De verduistering eindigt helemaal om 9:04. Bij een crash van een vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het toestel was vertrokken uit Tsjechië en stortte neer in bergachtig gebied op 60 kilometer van Zadar. De politie onderzoekt de toedracht. Over de nationaliteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekken verspreid over het land diverse buien. Al breekt er af en toe ook wat zon door. Er staat een zwakke tot matige wind. In de Waddengebied is die krachtig. En rond het middaguur is het zo'n 17 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid. Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemorgen.
1: Bewoners van Escharen maken zich zorgen over het gebiedsplan Raam van waterschap A en Maas. De verbreding en ondieper maken van beken kan leiden tot meer wateroverlast. Terwijl het waterschap stelt dat deze maatregelen nodig zijn voor een robuuster watersysteem. Agrariërs vrezen dat hun land te nat wordt door verhoogde waterpeilen. Plein 33 staat zondag 23 augustus van 12 tot 2 in het teken van het openluchttheater Overloon. Anita Verhoeven en Theo Verdijk blikken terug op het theaterseizoen, bespreken de laatste voorstelling en de toekomstplannen. De uitzending biedt ruimte voor gesprekken over techniek, vrijwilligerswerk en de afsluiting met De Goede Boel. Op de Oefeldseweg bij Haps botsen vrijdag twee auto's, waarbij een Volkswagen achterop een stilstaande auto reed en in brand vloog. De bestuurster uit Reden keek kort op haar telefoon voor de navigatie. De brandweer bluste de brand en de provincie heeft de verontreinigde grond schoongemaakt. De weg was tijdelijk afgesloten. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanochtend trekken verspreid over het land diverse buien. Al breekt er af en toe ook wat zon door. Er staat een zwakke tot matige wind. In de Waddengebied is die krachtig. En rond het middaguur is het zo'n 17 tot 18 graden.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja. Ja.
2: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials. Jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.

0: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De politie roept op tot terughoudendheid bij speculaties over Lucky, die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingshuis verblijft. Forensisch onderzoek wijst uit dat hij niet de vermiste Canadees John Russell Kenny is. Er kwamen meer dan 500 tips binnen na de oproep. De politie waarschuwt dat identificeren op basis van foto's niet mogelijk is. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Johan Wadepoel, bezoekt Kiev en benadrukt dat Duitsland achter Oekraïne staat. Hij beschuldigt Rusland van willekeurige moorden op burgers en het opzettelijk verwoesten van energie-infrastructuur. Juli en augustus waren de dodelijkste maanden voor Oekraïnse burgers in meer dan 4 jaar tijd. Rusland heeft nog nooit zoveel raketten afgevuurd op het land. Het was vanochtend al zeer druk in de treinen richting Zandvoort voor de tweede dag van de Dutch Grand Prix. De NS rijdt elke 5 minuten tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort en zet de extra treinen in vanuit het zuiden en oosten. Op station Haarlem moeten tientallen fans wachten op de volgende trein. Reizigers die voor 9 uur aankwamen kregen 50% korting. De Amerikaanse tak van TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De aanklacht betrof onvoldoende bescherming van kinderprivacy, waaronder het toestaan van accounts voor kinderen onder de 13 jaar zonder ouderlijke toestemming en het negeren van verwijderingsverzoeken door ouders. Het weer nog. Vanmiddag nemen de buien geleidelijk af in de intensiteit, waarna het vanuit het westen op steeds meer plaatsen droog wordt. De zon komt er ook lekker bij en de temperatuur varieert vanmiddag van 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. hondentrimsalonbikkel&co.nl.
3: Zin in een sportieve, gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud? Doe dan mee aan de Fun Run in Mil op zondag 23 augustus. De Fun Run is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Fun Run is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
4: Ik zeg het hele goede zaterdagmorgen. Tijd voor hitjes op de radio. En zometeen Ariana Grande en Peter, maar eerst Aswad en Next to You.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
6: Omroep Land van Kuik.
7: Dat zeg ik. Goedemorgen.
8: Dave Vloed met de Weekend Kick op Omroep Land van Kuik.
4: Ja, toch lekker deze plaat van Aswad. Toch lekker een beetje wat rap op de radio. Next to You heet de plaat. Ik zeg het hele goedemorgen.

0: Wat is dat lekker, hè?
1: Hij draait de hits. En als de omroep Land van K koffieautomaat het niet doet, draait hij helemaal door. Dave Vloed, The Weekend Kick.

Ja, toch lekker de zaterdagmorgen met deze leuke dame, Ariana Grande. En Breedham, de plaat heeft toch wel een aantal weken in de trofee staan, 10 weken. En de hoogste positie was in 2018 de 18e positie.

0: Ja, laat de boel op deze zaterdagmorgen. We gaan lekker wat hitjes voor je draaien.
1: Dit is de Weekend Kick.
0: Ja, we begonnen al met die leuke plaats van Aswad en Next to You. En die plaat heeft in de jaren 90 toch wel de 11e positie bereikt in de top 40. Hey, welkom bij weer een nieuwe Weekend Kick op de zaterdagmorgen. Ik ga ze allemaal al voor je draaien. De leukste muziek van alle tijden. Ik moet zeggen, de muziekredactie is goed bezig geweest. En ik heb ze allemaal in de lijst gezet. En zometeen nog muziek van Luis Capaldi gaan voordraaien. Ook nog Cliff Richard. Ook nog Olette Adams ga ik ook nog voordraaien. En natuurlijk heb ik straks ook de nieuwe Alex Warren. En Pasjnog ga ik ook nog allemaal voordraaien op de radio. Ja, momenteel is het 15 graden zonnig met af en toe wat bewolking. En zometeen het hele weerbericht op de radio. En dan ga ik je vertellen wat het weer ons gaat doen. En zometeen ook nog het strengnieuws om 11:30. En straks heb ik ook nog de verkeerinformatie van de ANWB. En ik kan verklappen, is het best wel rustig op de Nederlandse wegen. Ja, toch leuk. Tot aan 1 uur toch een beetje hits en classics op de radio.
1: Dit is Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
0: Ja, zo meteen Luis Capaldi. Maar eerst deze van de Natiele Goel. I miss you like a crazy. En dat allemaal op de zaterdag van jouw favoriet. Dit is Omroep Land van Kuik.

0: En dan heb ik er nog eentje staan. En die staat namelijk op de, ja, op de A15 Gorinchem richting Nijmegen. Tussen Echelt en Ochten. 10 minuten vertraging over 5 kilometer. Dan nog eentje op de A29. Bergen-Zoom richting Rotterdam. Tussen Wimstad en afrit Noemersdorp staat namelijk 12 minuten vertraging over 2 kilometer. En dan de andere kant op, Rotterdam richting Bergen-Zoom. Tussen Noemersdorp en Knopend Hengschat 15 minuten vertraging over 2 kilometer. Dus die route moet je niet nemen. Ik zal zeggen, probeer gewoon even een andere route om toch vandaag nog op je bestemming te komen. Ondertussen gaan wij lekker verder met heel wat leuke weekendhitjes. Zometeen namelijk lekker die plaat van Olathe Adams. Ook nog nieuwe muziek van Alex Warren en een passioneur. En zometeen heb ik ook nog een streepnieuws van 11:30 op de radio.
1: We hebben van alles geprobeerd.
2: Uitsmijters voor de studiodeur. Jeukpoeder in zijn koptelefoon. Zout in zijn koffie. Stinkbommetjes. Asbest in de speakers.
1: Hij blijft maar terugkomen.
2: De Weekend Kick. Let's go! Omroep Land van Kuik.
0: Ja, iedere week kom ik terug om lekkere platen voor te draaien. Om het toch een beetje goed te maken, ga ik zo meteen toch lekker het weekend weer met je doornemen. 15 graden. Maar eerst leuke muziek van Cliff Richard en Dwing. En dat allemaal op Omroep Land van Kuik.

Ja, toch lekker wakker worden met deze plaat van Oletta Adams en Cat hier. En daarvoor natuurlijk Clavierd en Dreaming. En dat allemaal op jouw vrouw zaterdagochtend. Ja, doe mij maar lekker cappuccino, heerlijk. Ja, zo meteen even het koffie aanslingeren en een lekker bakje koffie gaan zetten. Heerlijk hoor.

0: Zeker vanaf op de zaterdagochtend een lekker bakje koffie. We zijn lekker bezig naar de lunch van de zaterdagmiddag. En ik ben nog op zoek naar jouw favoriete lunchplaat. Laat dat gewoon even weten via onze Z-app. App dat even nog 0485-38-1777. Of je gaat gewoon even naar www.omroeplc.nl. Vind je namelijk WhatsApp button en kun je plaat aan doorgeven. Komt dat binnen op mijn scherm en zet ik de plaat zometeen lekker in de place. En welke plaat je niet aan hoeft te vragen is natuurlijk de nieuwe van Alex Warren en Passioner.
1: Het leven in het land van Kuik is mooi. De omgeving is prachtig. De mensen zijn vriendelijk.
2: En elke zaterdag hoor je Dave Vloed met de weekendkick op je radio.
1: Tja, je kunt ook niet alles krijgen dat je wilt. Omroep Land van Kuik.

0: Ja, de man staat toch al 10 weken in de top 40 bij deze leuke plaat. Bassner, ik heb het natuurlijk over Alex Warren.
1: Hij maakt je vrolijk, ja, hij maakt je blij.
0: Ja, daar ga ik zeker voor zorgen om je lekker blij te maken met heel wat leuke weekendhitjes op de radio. Ja, de andere plaat van Alex Warren, Velvet Dream, die staat er momenteel al 25 weken in de lijst. En die plaat staat er momenteel toch op nummer 21 in de top 40. En weet je wat, we gaan even kijken naar de verkeersinformatie van de ANWB hebben we gehad. We gaan wel even naar het streeknieuws van 11:30.
2: Omroep Land van Kuik, streeknieuws.
3: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
4: Goedemorgen.
3: Bewoners van Escharen maken zich zorgen over het gebiedsplan Raam van waterschap A en Maas. De verbreding en ondieper maken van beken kan leiden tot meer wateroverlast. Terwijl het waterschap stelt dat deze maatregelen nodig zijn voor een robuuster watersysteem. Agrariërs vrezen dat hun land te nat wordt door verhoogde waterpeilen. Plein 33 staat zondag 23 augustus van 12 tot 2 in het teken van het openluchttheater Overloon. Anita Verhoef en Theo Verdijk blikken terug op het theaterseizoen, bespreken de laatste voorstelling en de toekomstplannen. De uitzending biedt ruimte voor gesprekken over techniek, vrijwilligerswerk en de afsluiting met De Goede Boel. Op de Oeveltseweg bij Haps botsen vrijdag 2 auto's, waarbij een Volkswagen achterop een stilstaande auto reed en in brand vloog. De bestuurster uit Reden keek kort op haar telefoon voor de navigatie. De brandweer bluste de brand en de provincie heeft de verontreinigde grond schoongemaakt. De weg was tijdelijk afgesloten. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
0: Ja, gaan we kijken naar het weekend weerbericht. Momenteel is het buiten zonnig met bewolking en 16 graden.
2: Dit is de Weekend Kick.
0: Hey, weet je wat? Het gaat hele weerbericht met je doornemen van vandaag naar morgen. Het weekend weerbericht. Weet je een klein beetje wat het weer ons gaat brengen? Ja, vandaag komt verspreid nog wel enkele lichte buitjes. Tussendoor schijnt ook af en toe de zon. En er zijn ook wat stapelwolken. Later op de dag wordt het droog en breekt de zon af en toe door. Met een stevige noordwestenwind, dat wel. 19 graden wordt het. Gaan we kijken naar zondag. Ja, zondag is het droog, maar het regelt toch wel ruimte voor de zon. Het wordt 21 graden bij een matige noordwestenwind, dat wel. En na het weekend stijgt de temperatuur een aantal dagen. En kan er weer toch een beetje zomers warm geworden met ongeveer 23 graden. En dan zijn de buien ook een beetje weg, dat wel. Dus het weer gaat iets beter worden, moet ik zeggen, in het land van Kuik. Hey, zometeen heb ik nog Tina Turner op de radio. Ook zometeen nog China Essen en ook zometeen nog de agenda. In het land van Kuik kijken wat er allemaal te doen is. Maar eerst weer op de radio. Die R&B damesgroep 3 Degrees.

Ja, wat een leuke samenwerking is dit toch. Carouse en Dua Lipa, One Kiss. De plaat is ze ook nog nummer 1 geweest. En heeft maar liefst 28 weken volgehouden in de top 40. En daarvoor natuurlijk lekker die R&B darmschroef Tweet the Grease. And When Will I Say Are You Again? Ja, tot 1 uur.

Ja, we draaien ze allemaal. Ja, gewoon lekker de radio aanzetten op Omroep Landverkuik. Iedere zaterdag van 11 tot 1. En na 1 uur moet je hem ook lekker laat staan, want dan is het tijd voor café LVC. Bij Omroep.

0: Tijdens de weekendkick is het verboden om mee te dansen, verboden om mee te fluiten en ten strengste verboden om mee te zingen.
1: Is dat zo?
0: Ja, dat geldt alleen voor Dave natuurlijk. En daar hebben we een hele goede reden voor.
2: Ja, ik snap het.
0: Omroep Land van Kuik.

0: Ja, toch lekker deze plaats van deze zangeres Sheena Easton. En dat allemaal op de zaterdag van Omroep Land van Kuik. En daarvoor natuurlijk lekker de stemgeluid van Tina Turner. Let's stay together. En zometeen nog leuke muziek van Halleme. Ook naar de Four Tops uit de jaren 60. Lekker plaatje uit de oude doos. En ook nog zometeen lekker die plaat van Mariah Carey. En Dream Lover ga ik ook allemaal voor je draaien. Maar eerst gaan we even naar de agenda van het Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda. Op zondag 30 augustus 2026 van 9 tot 3 organiseren het Sint-Antonius, Sint-Sebastianus en Heilige Sacramentsgilde een grote kofferbakverkoop op het Kerkplein 6 in Beuge. Bezoekers kunnen struinen langs tientallen kramen en auto's vol tweedehands spullen, verzamelobjecten en curiosa. Van speelgoed en bloemen tot auto-onderdelen en antiek. Het aanbod is bijzonder gevarieerd. De gezellige markt in het centrum van Beuge trekt jaarlijks veel koopjesjagers en nieuwsgierige bezoekers uit de regio. Op zaterdag 29 augustus 2026 van 11:30 tot 17:30 en zondag 30 augustus van 11:30 tot 17:00 gaat de kunstmanifestatie Kunst van het Geloven van start. Vanuit de locatie aan de Grote Straat 71 in Sambeek worden bezoekers welkom geheten voor deze 10e editie. In 7 kerken en kapellen van de voormalige gemeente Boksmeer is gedurende 3 opeenvolgende weekenden hedendaagse kunst te bewonderen. De bijzondere combinatie van historisch-religieuze gebouwen en moderne kunstwerken maakt dit evenement tot een unieke culturele belevenis.

Ja, ze komen regelmatig voorbij op Omroep Land van Kuik. Muziek uit de oude doos, maar ook in de weekendkikken. De Four Tops en Bernadette. En daarvoor natuurlijk lekker die plaat van Hallemé en Déjà Vu. Ja, we draaien ze allemaal, de hits, maar ook de classics tot aan 1 uur. En ik nog mee met heel wat leuke weekendhitjes. En zo meteen ga ik even uit voor het nieuws en de reclame. En dan ben ik snel weer terug met deel 2. Bij

0: classics en hits. Dichterbij dan je denkt.
1: Ja, we draaien ze gewoon allemaal op de zaterdag. Hits en classics. Ook deze van Mario Carey. En Dream Lover. Hey, tot zometeen naar het nieuws van 12 uur. Ik ga lekker een bakje koffie zetten. En even lekker een broodje scoren. Hey, tot zometeen.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De Amerikaanse tak van TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. TikTok zou onvoldoende bescherming bieden aan de privacy van kinderen. Zo konden kinderen onder de 13 accounts aanmaken zonder toestemming van de ouders. Ook werden verzoeken van ouders om accounts van hun kinderen te verwijderen genegeerd. De handelsgesprekken tussen Canada en de VS zijn mislukt na 3 dagen overleg in Washington tussen minister LeBlanc en handelsvertegenwoordiger Greer. De VS kondigt 50% importheffingen aan op bepaalde Canadese producten, goed voor 5% van de Canadese export. Premier Carney zegt dollar voor dollar de tarieven te vergelden. Uit forensisch onderzoek blijkt dat de man die bekend staat als Lucky niet de vermiste Canadees John Russell Kenny is. De politie kreeg meer dan 500 tips over de identiteit van Lucky, maar waarschuwt voor speculaties op sociale media. Lucky verblijft al 3 jaar in een verzorgingshuis en kan door afasie niet vertellen wie hij is. En grote drukte op het spoor vanochtend richting Zandvoort. Daar is de 2e dag van de Dutch Grand Prix inmiddels van start gegaan. De NS zet extra treinen in en laat tussen Amsterdam en Zandvoort elke 5 minuten een trein rijden. Zojuist is de sprintrace van start gegaan. Vanmiddag volgt de kwalificatie voor de race van morgen. Dan nog het weer. Af en toe een bui en vanuit het noordwesten droger en af en toe zon. De wind komt uit noordwestelijke richting en is matig. En de middagtemperatuur komt vandaag uit op 18 tot lokaal 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
5: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
4: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
7: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
8: Ik zeg een hele goedemiddag. Welkom terug bij deel 2 van The Weekend Kick. En met zometeen John Rock en Heartbreaker. Maar eerst Sam Smith en Like I Can.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep. met de Weekend Kick. Omroep Land van Kuik.

0: Wat is dat lekker, hè?
1: Elke week slaat Dave zich op in de Omroepland van Kaak Studios. De deur wordt hermetisch afgesloten. Er heerst opperste concentratie. Geen enkel detail gaat onopgemerkt.
2: Ja, het was duidelijk. Ik denk dat mensen voelden echt aan zo'n hier gebeurt iets bijzonders.
1: The Weeknd, Omroepland van Kaak.

0: Ja, toch lekker deze uur openen van deze leuke Amerikaanse zangeres. Ik heb het over Dionne Warwick en Heartbreaker. Met deze plaat heeft ze toch wel in de top 5 staan 8 weken lang. En de hoogste positie was eigenlijk de nummer 5 positie in 1982. Ja, tot 1 uur. Ja, tot 1 uur hits en classics op de radio.
1: Dit is de Weekend Kick.
0: Ik ga ze allemaal voor je draaien. En we begonnen al met die leuke plaat van Sam Smith en Like I Can. En daarna natuurlijk Dionne Warwick en Heartbreaker. En dit uur hebben we nog heel wat leuke tracks voor je klaarstaan. Zometeen namelijk The Weeknd en Dancing in the Flames. Verder heb ik ook nog muziek in de lijst staan van Ariana Grande. Ook nog muziek van Lisa Stanfield. Ook nog Cliff Richard. Ook nog muziek van Wendy en Lisa. En straks heb ik ook nog muziek van Kygo. Dus die platen komen allemaal voorbij. Maar jouw favoriete plaat is vandaag ook welkom. En dat gaat vandaag heel makkelijk via onze studio-app. App even naar 0485 38 17 77. Gaat dat helemaal goed komen? En kan ik die track zo meteen lekker in de playlist gaan schuiven voor jou? Ik ben dan benieuwd wat die platen dan allemaal gaan doen als je die lekker aan hebt staan op de radio, hoor. Hey, zo meteen ook nog het weekend weerbericht. Ja, momenteel is het buiten toch wel iets warmer, namelijk 17 graden. Zonnig met wat bewolking. En straks vanmiddag, later vanmiddag, gaat er ook nog een klein beetje regen vallen. Ja, tot 1 uur hits en classics.
1: Dit is Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
0: Hey, zo meteen de weekend. Maar eerst deze van Bonnie Taylor.

0: Ja, blijft er leuk, hè? Muziek van de weekend. In het weekend van Omroep Land van Kuik. Met de grote hit Dancing in the Flames. En daarvoor natuurlijk muziek van Bonnie Taylor. Hey, weet je wat? We gaan even kijken naar de verkeersinformatie van de ANWB. En er is namelijk toch wel wat te doen. 5 files en de lengte in totaal is 21 kilometer. Ja, dan gaan we naar de eerste. Die staat namelijk op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Bartorp en De Hort staat namelijk 6 minuten vertraging over 7 kilometer. Dan heb ik er nog één staan op de andere kant op de A2. Maastricht richting Eindhoven tussen Linheide en de Bartendorp door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Staat 5 minuten vertraging over 3 kilometer. Dan de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg-Reekshoven en Udehout door een afgesloten A2 zijn namelijk werkzaamheden. Het staat 8 minuten vertraging over 6 kilometer. Dan de A15 Gorkum richting Nijmegen tussen 8 en ochtend 10 minuten vertraging over 5 kilometer. En dan de A59 Bergzoom richting Rotterdam. En die staat namelijk tussen Willemstad en afrit Noemersdorp. Staat 12 minuten vertraging over 2 kilometer. Dan de andere kant op, Rotterdam richting Bergzoom. Tussen Noemersdorp en Hellingschat staat namelijk 15 minuten vertraging over 2 kilometer. Dus probeer gewoon een andere route te pakken om toch nog vandaag op tijd op je bestemming te komen. Gaan wij ondertussen een leuke plaat voor je draaien. Zometeen muziek van Lisa Stanfield. Ook nog zometeen muziek van Cliff Richard. En zometeen heb ik ook nog het weekend weerbericht voor je klaarstaan. Momenteel zonnig met wat wolking en 17 graden.
1: Heb je al eens goed naar je radio gekeken? Daar zit van alles op.
2: Een volumeknop, een aan- en uitschakelaar, voorkeuzetoetsen.
1: En nu zit D-Vloed er ook op. Omroep.

0: Ja, we zijn lekker bezig met de lunch van de zaterdagmiddag met leuke muziek op het Radiozaal. Ook deze van Lisa Stanfield en Live Together. En daarvoor nieuwe muziek van Ariana Grande en Pitaal. Ja, doe mij maar lekker kopje koffie, heerlijk. Ja, daar knap je zeker van op. Een lekker bakje koffie tijdens de lunch van de zaterdagmiddag. Ja, zometeen even ons koffieapparaat aanslingeren. En een lekker bakje koffie gaan zetten. Dat gaat er altijd wel in tijdens de lunch van de zaterdag. En zometeen nog het weekend weerbericht. Ook zometeen nog het streepnieuws van 12:30. Ook zometeen nog muziek van onder andere Wendy en Lisa. Ook nog muziek van Cliff Richard. En straks heb ik ook nog lekker die muziek van Cargo. En die ga ik lekker zometeen allemaal voor je draaien op de radio. Hoor. Zeker weten.
1: Met de muziek van de Weekend Kick kun je meedansen. Mee feesten. En mee zingen. Ja, misschien is dat laatste niet zo'n heel goed idee. Omroep Land van Kijk.

0: Ja, toch lekker deze plaat van Cliff Richard en Some People. Dat allemaal op de zender van De Geel. Om op Land te kijken, daar luister je naar.
1: Hij maakt je vrolijk.
2: Ja, hij maakt je blij.
0: Ja, daar ga ik zeker voor zorgen. Lekker blij maken met heel wat leuke weekendhitjes. Zometeen Wendy en Lisa. En zometeen ook nog het weekend weerbericht. Hey, weet je wat? We gaan even naar het streeknieuws van 12:30.
3: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
4: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Madison Raaien, een 19-jarige met slechtziendheid, reist alleen van Zuid-Afrika naar Nederland voor een stage bij de Visio-school in Grave. In de podcast Niets is te ver deelt ze haar ervaringen en onderzoekt ze de verschillen in de omgang met visuele beperkingen tussen Nederland en Zuid-Afrika. De podcast is vanaf maandag op Spotify te beluisteren. Bewoners van Escharen maken zich zorgen over het gebiedsplan Raam van waterschap A en Maas. De verbreding en ondieper maken van beken kan leiden tot meer wateroverlast, terwijl het waterschap stelt dat deze maatregelen nodig zijn voor een robuuster watersysteem. Agrariërs vrezen dat hun land te nat wordt om goed te kunnen bewerken. Plein 33 staat zondag 23 augustus van 12 tot 2 in het teken van het openluchttheater Overloon. Anita Verhoeven en Theo Verdijk blikken terug op het theaterseizoen, bespreken de laatste voorstelling en de toekomstplannen. De uitzending biedt ruimte voor gesprekken over techniek, vrijwilligerswerk en de afsluiting met De Goede Boel. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
0: Ja, ga even kijken naar het weekend weerbericht. Momenteel is het 18 graden buiten en zondag met af en toe wat bewolking.
3: Dit is de Weekend Kick.
0: Hey, weet je wat? We gaan even kijken naar het weekend weerbericht in het land van Kuik. Van vandaag en morgen het weekend weerbericht. Dan weet je een klein beetje wat weer ons gaat brengen natuurlijk. Ja, vandaag komt verspreid nog lokaal een lichte bui voor. Tussen de buien door is een mix van stapelwolken en zonnige momenten. Later op de dag wordt het droog en breekt de zon af en toe door. Bij een stevige noordwestenwind wordt het circa 19 graden. Ja, gaan we toch even kijken naar zondag. Zondag is het droog met geregeld ruimte voor de zon. Het wordt circa 21 graden bij matige noordwestenwind. Na het weekend stijgt de temperatuur een aantal dagen en dan kan het weer toch zomers warm gaan worden. Maandag is het droog en zonnig. Maar daarna komt toch weer een beetje onweersbuien voor en kan toch af en toe gaan regenen in het land van Kuik. Dus het gaat een paar dagen toch iets warmer worden, toch een beetje de zomer weer terug. Dus ja, dat is toch wel wat fijn hoor. En zometeen nog leuke muziek op de radio. Zometeen ook nog Sina Spero, de nieuwe plaat ga ik voor draaien. Ook zometeen heb ik ook nog muziek van... Ja, van Cargo. En zometeen ook nog muziek uit de oude doos.
3: Hij doet het met Madonna.
5: Hi, this is Madonna.
3: En met Guus Meeuwis.
6: Hi, mijn naam is Guus Meeuwis.
3: Hij doet het zelfs met Rihanna.
7: Hey, this is Rihanna.
3: Hij draait ze allemaal. Dave Vloed. Omroep Land van Kuik. The Weekend Kick.

0: Ja, toch, nieuwe muziek op het Raadsel. Omroep Lavekuik met nieuwe muziek van Sina Spiro. En daarvoor muziek uit de jaren 80 van Wendy en Lisa en Lolly Lolly.
1: Het is weer zaterdag en je voelt je lekker vrij.
0: Ja, lekker weekend, heerlijk is dat. Ja, daar ga ik zeker voor zorgen.
1: Met de hits van toen en nu, ieder liedje zingen.
0: Ja, lekker mee zingen, doe ik ook.

0: Ja, de weekend kijken met heel wat leuke weekendhitjes, wou ik zeggen. Zometeen nog muziek van Keigo, ook nog zometeen Santa Volt. Maar eerst een muziek uit de oude doos van Sweet.
1: Bij Omroep Land van Kuik. Hoe je

0: Dat is lekker.
1: Ja, toch lekker muziek uit de auto's op het raadsel. Leuke muziek van Sweet. En de weg wam bam. Ja, ze hebben ook wel nummer 1 hits gehad. Onder andere 3. Funny natuurlijk. Ook Papa Joe en Black Buster. Dat waren toch wel nummer 1 hits die de band gehad heeft in de top 40. Hey, daar weer voor natuurlijk muziek van China Sparrow. En weet je wat, we gaan even toch kijken naar de agenda uit het Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Agenda.
3: Liefhebbers van speciaal bier kunnen op zondag 30 augustus 2026 terecht op de markt in Kuik voor het proeflokaal Bierfestival. Van 2 tot half 8 schenken regionale brouwerijen hun speciaal bieren op het sfeervol ingerichte festivalterrein aan de Markt 1. Bezoekers kunnen kiezen uit meer dan 60 verschillende speciaalbieren uit de regio. Naast bier zijn er diverse hapjes verkrijgbaar en voor kinderen zijn er activiteiten zoals een springkusten, glitter, tattoos en gratis limonade. Daarmee is het festival een gezellige middag voor het hele gezin. Van dinsdag 25 tot en met vrijdag 28 augustus 2026 vindt in Beers de fietsvierdaagse Land van Kuik plaats. De start is dagelijks tussen 9 en 1 bij het gildenhuis Krotos van het Sint-Antonius-gilde aan de Vianenstraat 2 in Beers. Fietsers kunnen kiezen uit routes van 30, 45 of 60 kilometer door het afwisselende landschap van het Land van Kuik. Na het succesvolle evenement van vorig jaar belooft ook deze editie weer 4 dagen vol sportieve ontspanning, mooie natuur en gezellige tussenstops te worden.
4: Hey, this is Ava Max.
5: Hey guys, I'm Kaigo and you're listening to Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: beste classics en hits. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
1: Ja, dichterbij dan je denkt. Zometeen Café LWC met Marijn Driessen. En ik ben er dan weer volgende week zaterdag niet. Dan ook niet. Maar dan ben ik weer terug met de weekendkick. Ga eruit met Centerfold. En dicteer eruit. Tot volgende keer. Doei.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, wordt baas over eigen energie.

Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferde zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie.

0: eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij een ernstig verkeersongeluk met een politieauto en twee andere auto's zijn in Engeland meerdere mensen omgekomen. Het ongeluk gebeurde de afgelopen nacht rond 4:30 op de A66 bij Middlesbrough. 14 ambulances kwamen naar de plek van het ongeluk. Meerdere slachtoffers overleden ter plaatse. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. Een 14-jarige jongen uit Hendrik Ido Ambacht is aangehouden omdat hij zich zou hebben voorgedaan als politieagent en ouderen zou hebben bestolen. Ook een 27-jarige man uit Rotterdam is aangehouden. Het duo zou in Zwolle geld en sieraden hebben buitgemaakt. De slachtoffers hebben hun spullen teruggekregen. Volgens de politie worden steeds vaker jongeren geronseld voor deze vorm van criminaliteit. De Amerikaanse tak van TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. TikTok zou onvoldoende bescherming bieden aan de privacy van kinderen. Zo konden kinderen onder de 13 accounts aanmaken zonder toestemming van de ouders. Ook werden verzoeken van ouders om accounts van hun kinderen te verwijderen genegeerd. Uit forensisch onderzoek blijkt dat de man die bekend staat als Lucky niet de vermiste Canadees John Russell Kenny is. De politie kreeg meer dan 500 tips over de identiteit van Lucky, maar waarschuwt voor speculaties op sociale media. Lucky verblijft al 3 jaar in een verzorgingshuis en kan door afasie niet vertellen wie hij is. Dan nog het weer, af en toe een bui en vanuit het noordwesten droger en af en toe zon. De wind komt uit noordwestelijke richting en is matig. En de middagtemperatuur komt vandaag uit op 18 tot lokaal 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T. Hey, hey, hey.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Het is weer 1 uur geweest. Tijd voor het gezelligste café van het Land van Kuik, dat maar eens per 2 weken open is. Pak er iets te drinken bij en ga er goed voor zitten. Hier is café LVC met Marijn Driessen.
1: Ja, en zo is het. We begonnen met Andrew Gold, Lonely Boy, hier op Omroep Land van Kuik. Goedemiddag, Marijn Driessen hier. Tot 3 uur ben ik bij je met van alles en nog wat. Dat gaan we doen deze aflevering. We hebben onder andere een nieuw spel en we hebben als omroep een podcast gereleased. Deze podcast gaat over een slechtziend meisje, een slechtziend Zuid-Afrikaans meisje, wat in haar eentje naar Nederland is gereisd voor een stage. Daarover hoor je later meer. En ook al zei je verder een nieuw spel, of in ieder geval een nieuwe prijsvraag. En natuurlijk weer van alle handen leuke muziek voor je klaarstaan. Van Hart tot aan Boudewijn de Groot en alles daartussenin. En je kunt er ook bij zijn voor een muzikale suggestie, voor een goed of verzoek. Daarvoor is het nummer 0485-381-777. Gaan wij verder met het eerste singeltje van ABBA uit 1972. People Need Love.

ik ben 18. En na ronde 9 werd deze helemaal grijs gedraaid op elke radiozender. Zo'n beetje Hoogier met Take Me To Church, je omroepland van Kuik. Het volgende wat we gaan draaien is van Boudewijn de Groot. En dat is een singeltje geweest. Het heeft nooit op welk album dan ook gestaan. En dat is in 1968 verschenen, het nummer Waterdrager.

waterdrager. Boudewijn de Groot, 1968 hier op Omroep Landschouw, kwam slechts tot de 36e plaats in de top 40. Ja, echt een tekst die echt beelden oproept. Hè? Ik vind het fantastisch. En het volgende wat we gaan draaien is ook weer zo'n plaat die in de krochten van Spotify opduikt. Een nummer namelijk van de Lemon Twigs. En de Lemon Twigs, dat is een Amerikaanse rockband. Ze begonnen in 2014, hebben in Nederland absoluut geen bekendheid. En in 2024 brachten ze dit nummer uit, My Golden Years. Ik wil het toch even met jullie delen.

Ja, je hoort ook wel een beetje waar ze inspiratie vandaan halen. De Beach Boys en dat soort jaren 60 harmonieuze bands. De Lemon Tricks met My Golden Years hier op Onplant van Kuik. We krijgen ook een aantal leuke reacties binnen. Zo is Twan er ook weer bij. Klinkt goed. Nou, dankjewel voor je reactie. En ook Vincent zit daar lekker mee te luisteren. Zometeen gaan we ook nog even een wereldreis maken. In het kader van een plaat draaien in een andere taal uit een ander land. Hoewel dit eigenlijk gewoon uit Nederland komt. Nou, daarover later meer. Eerst de Electric Light Orchestra Living Thing.

vind het toch wel een beetje radio-dj-pesten om je band Electric Light Orchestra... Oh god, dan doe ik het nog verkeerd te noemen. Living Thing hoorde in ieder geval op Omroep Land van Kuik. En het volgende wat we gaan draaien, dat is even in het kader van de wereldreis. Of eigenlijk blijven we gewoon in Nederland. We gaan namelijk naar een Molukse band, namelijk Masada. En zij begonnen in de jaren 60. En speelden ze vooral op Molukse evenementen en feesten. En toen nog onder de naam de Eagles. Maar toen in de jaren 70 natuurlijk de welbekende Amerikaanse band Eagles in Nederland hits begon te scoren, besloten ze hun naam te veranderen in Masada, vernoemd naar een Israëlische stad. Ze hebben een aantal hits gehad, vooral in het Latin genre. Nou, Latin dance, daar denk ik in 78 is daar een goed voorbeeld van. Maar dit hebben ze ook en het is gezongen in het Indonesisch. En het is gewoon een nummer 1 hit geweest. Dat kun je nu absoluut niet meer voorstellen. Hoewel ik het een geweldig nummer vind, zou het nu veel te atypisch beschouwd worden, zeg maar. Het nummer Sayange. En dat betekent wat jammer.

Wanneer je een ballad bent en tegelijk kunt uithalen. Alone van Hart hoorde je op Omroep Brandsverkuiken. En als je een beetje muzikaal verrast wil worden, dan is ook zeker de versie van Hart van Stairway to Heaven het checken waard. We krijgen een leuke reactie binnen van Vincent en die vraagt een verzoekje aan van Earth and Fire. Nou, dat mag natuurlijk altijd. Doe maar een vrolijk nummer van hun. Nou, we hebben gekozen voor Seasons. Komt eraan.

Het begin van een glansrijke carrière voor Johnny Kaagman met Earth and Fire in december 1969. Zoals hij 22 seasons hoorde je speciaal voor jou, Vincent. Zometeen de onbekende van de bekende, maar eerst gaan we Sumyo draaien. Tonight.

Samyo! Tonight, hier op Omroep Land van Kuik. En daarmee gaan we eens even kijken naar de onbekende van de bekende. We gaan het even hebben over de Golden Ewing. De Golden Ewings werden namelijk opgericht in het begin van de jaren 60 door George Kooijmans en Rinus Gerritsen. De bandnaam is vernoemd naar een nummer van de Britse band The Hunters. In 1965 debuteren ze met het album Just Ewings, waar de single Please Go een hit van wordt. Al snel vormen ze samen met Q65 en Emotions een nieuw genre, de Haagse Nederbeat. 2 jaar later verlaat medezanger Frans Krassenburg de band en wordt vervangen door Barry Hay. 1969 is een bijzonder jaar voor de Golden Ewings. Allereerst treden ze op in Amerika met onder meer Joe Cocker en Led Zeppelin. Ook wijzigt de bandnaam in Golden Ewing en krijgt Rinus Gerritsen een aanbieding om over te stappen naar de Jimi Hendrix Band. In de jaren 70 gaat het succes onverminderd door en in 1973 scoren ze een wereldhit met Radar Love, dat zelfs nog gecoverd wordt door U2. Eind jaren 70 wordt het succes echter minder wanneer stijlen als New Wave, punk en disco in populariteit toenemen. De band overweegt zelfs te stoppen en de nummer waarmee ze het dan nog 1 keer proberen in de jaren 80 is het nummer Twilight Zone, wat uiteindelijk zelfs een top 10 hit wordt in Amerika. Het succes is zo groot dat niemand meer aan stoppen denkt. Nou, inmiddels gaven ze begin dit jaar hun laatste optredens en zijn ze dan toch definitief gestopt. Ook zeker nu George Kooijmans vorig jaar is overleden. Maar dit is een nummer wat niet vaak gedraaid wordt uit hun beginperiode, The Last Frontier Hotel.

Level 42. Lessons in Love. Hier op Omroep Plant van Kuik. En we hebben een verzoekje binnengekregen van de Zorgwinkel. Die zeggen een vrolijke plaat willen wij graag horen tijdens het opruimen. Zouden jullie dan Tino Martin en Maart Hoogkamer met Hartslag van de Stad willen draaien? Komt eraan.

Tine Martin, Mart Hoogkamer. Hartslag voor van de stad. En die was speciaal voor de medewerkers van de zorgwinkel. We gaan eens even een blik werpen op wat het tweede uur ons gaat brengen. Want we gaan een nieuw spelletje doen. De prijs is nog steeds hetzelfde. Een Marcel Green Soap pakket. Dus als je die wil winnen, blijf dan lekker luisteren. En dat is sowieso een goed idee. Want we hebben als omroep een podcast gereleased. En deze podcast, daar ben ik zelf ook bij betrokken. Ik heb vooral productiewerk gedaan voor deze podcast. En deze podcast gaat over een slechtziend meisje afkomstig uit Zuid-Afrika... die helemaal in haar eentje naar Nederland is gereisd om hier een stage te volgen. Nou, hoe ze dat allemaal heeft gedaan en wat nou de cultuurverschillen zijn... en dat alles, dat hoor je allemaal... je hoort het niet allemaal in de tweede uur... maar we gaan wel een klein stukje uit die podcast laten horen. En de podcast is ook op de site te beluisteren. www.omroeplandvankuik.nl, omroeplvc.nl moet ik zeggen. Daar staat de eerste aflevering al op en in de tweede uur volgt meer informatie. We gaan verder met Elbow... Mij hoor je na het nieuws van 2 uur. Met Lobo moet ik zeggen. Elbow, dat is een andere band.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Zin in een sportieve, gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud? Doe dan mee aan de Fun Run in Mil op zondag 23 augustus. De Fun Run is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Fun Run is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
3: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Duitsland heeft sinds de gedeeltelijke legalisering van cannabis 2 jaar geleden de grootste gereguleerde cannabismarkt van Europa. Dat schrijft de Financial Times. De import van legale cannabis is sterk gestegen. In het eerste kwartaal van dit jaar werd ruim 50.000 kilo medicinale cannabis ingevoerd. Ruim 6 keer zoveel als in dezelfde periode van 2024. Het ijsmerk Ben & Jerry's heeft een groot deel van een rechtszaak tegen voormalig moederbedrijf Unilever verloren. Een Amerikaanse rechter wees 7 van de 10 vorderingen af. Die gingen vooral over de manier waarop het ijsmerk wordt bestuurd. 2 vorderingen blijven overeind en gaan over betalingen die Unilever volgens Ben & Jerry's niet heeft gedaan. Bij een ernstig verkeersongeluk met een politieauto en 2 andere auto's zijn in Engeland meerdere mensen omgekomen. Het ongeluk gebeurde de afgelopen nacht rond 4:30 op de A66 bij Middlesbrough. 14 ambulances kwamen naar de plek van het ongeluk. Meerdere slachtoffers overleden ter plaatse. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. De Amerikaanse tak van TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. TikTok zou onvoldoende bescherming bieden aan de privacy van kinderen. Zo konden kinderen onder de 13 accounts aanmaken zonder toestemming van de ouders. Ook werden verzoeken van ouders om accounts van hun kinderen te verwijderen genegeerd. Dan nog het weer, af en toe een bui en vanuit het noordwesten droger en af en toe zon. De wind komt uit noordwestelijke richting en is matig. En de middagtemperatuur komt vandaag uit op 18 tot lokaal 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
9: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
10: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs-kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
11: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
9: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
10: Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

hier op Omroep Land van Kuik. En daarmee zijn we los. Het tweede uur is begonnen van Café LVC, waarin we zo meteen eens even gaan kijken naar de podcast die we recent hebben uitgebracht. Maar eerst gaan wij eventjes een spelletje spelen met jullie. Even een taalspelletje. Te winnen is een Marcel Green Soap verwendpakket. We dachten, we doen weer even een nieuwe prijs. Het is leuk om een beetje te variëren. En dit keer even een taalspelletje. Een ritswoord. We zijn op zoek naar een bepaald woord. Welk woord past er achter klink en voor schaar? Dus achter klink en voor schaar. Nou, als je het weet, dan kun je dat doorappen. 0485-381-777. En de eerste die wint, die wint dat pakket. Mede mogelijk gemaakt door de zorgwinkel. Wij gaan verder met De Hertz. Dit is Paradise Lost.

Als de muziekredactie van Omroep Land van Kuik met vakantie is, dan voelt Marijn zich opperbest. Alles dat recent in de top 40 heeft gestaan, wordt vergeten. En alleen de golden oldies blijven over.

0: Laat ook al zien hoe veelzijdig deze man was. Van rock en roll kom van het dak af naar dit soort prachtige ballads. Peter Koelewijn, KL204, als ik god was hier op Omroep Land verkuikt. Maar het is nu wel even tijd voor iets bijzonders. We gaan het even hebben over de podcast die vandaag is uitgekomen. Deze podcast gaat over Madison Ryan. En wie is Madison Ryan? Madison Ryan is 19. En zij is een slechtziend meisje afkomstig uit Zuid-Afrika. En zij is voor een stage is zij 2 maanden lang naar Nederland gereisd. Die reis heeft ze in haar eentje volbracht. En zij liep stage op de Visio-school in Grave. En voor wie dat niet kent, dat is een school voor blinden en slechtzienden. Daar zat ik ook. We kwamen met een groepje op het idee dat dit verhaal natuurlijk wel inspirerend is. Want wat zijn nou de verschillen in cultuur, in banenkansen, in community, in alles tussen Nederland en Zuid-Afrika. Het is gewoon een inspirerend verhaal. Dus we hebben een podcast gemaakt. Mijn broer Twan die heeft het interview gedaan. Ik heb productiewerk gedaan en een andere jongen die heeft weer geëdit. Laten we vast even gaan luisteren naar een korte preview van die podcast.
1: I am Madison Ryan. I am 19 years old. I am from all the way from South Africa. I have a visual impairment and I'm at the Visio school in Grave for like an internship.
2: About education in South Africa, how is that for people with a visual impairment?
1: I lived in the Eastern Cape, so which we have, to my knowledge, we only have one visually impaired school.
2: Oh yeah. For, yeah.
1: And it's not that well developed, you can say. Like people send children there if they don't have another choice.
2: Uh-huh.
1: But yeah, other than that, people go to, if they have a visual impairment, they either go mainstream, private school or homeschooling or online schooling. Not a lot of visually impaired kids go to actual school, you can say.
2: Like public transport, is it there in South Africa?
1: Ooh, okay. we do have public transport in South Africa, but I would not recommend going on it. It's not always safe.
2: But you are 19, you have lived there your whole life, and now you are in Holland. How on earth is this? Has this happened?
1: Oh, very so. Long story.
2: Long story short.
1: When some of the Visio teachers came down to South Africa for like our youth camp.
2: Yeah, Visio is the biggest organization with people with a visual impairment in Holland.
1: Yes, yes.
2: They
1: came down to South Africa and they did like a workshop with us. And then I started to get to know them and then

Little River Band. Lost Some Loser hier op Omroep Land van Kuik. En de meest 2:30 geworden en tijd voor LVC Live. En die is deze keer van Harry Jekkers. En we gaan hem gewoon draaien zonder verdere aankondiging. Achter elke deur.

0: California, Rocky Mountain.
1: Harry Jekkers met het Kleine Orkest live in Carré. En het applaus is meer dan terecht achter elke deur hier op Omroep Land van Kuik. En we blijven even hangen in de kleinkunst. Want Ricardo, mijn technicus, die zei net tegen mij van zullen we een bepaald nummer draaien? En toen zei ik ja, dit moeten we eigenlijk doen. Het past niet echt op de zaterdagmiddag, maar het is wel zo'n goed nummer. En dan heb ik het over een nummer van Joep van het Hek uit 2021. En het gaat over eigenlijk de positie die zwervers hebben in deze maatschappij. En daar wordt heel erg, ja, het verhaal wordt heel erg beeldend verteld, op een hele indrukwekkende manier wordt daarover gezongen. En gezegd, ga er gewoon eens voor zitten. Het is, ja, ga er gewoon eens naar luisteren. Je moet je ook niet te veel woorden aan vuil maken. Want dit is op zichzelf al zo mooi. Joep van het Hek, Altijd Dorst.
2: Altijd dorst en altijd wat. Ach, je ziet ze zo vaak lopen. Het schaalde de stad. Vraagt voorzichtig om een euro. Staat daar bij de Albert Heijn. Een euro voor een biertje. Of een fles goedkope wijn. Met z'n allen op een bankje. Lege flessen om hen heen. Met z'n allen. Maar verschrikkelijk alleen. Altijd wat. Altijd wat. Altijd wat en altijd dorst. Ja, zo gaan ze door de zon, of door 7 graden vorst. Door de herfstige regen, door de hagel en de sneeuw. Hij murmelt en mompelt, soms een zucht, soms een schreeuw. Hij schijnt ergens te slapen, hij moet iets iedere nacht. Hij schijnt ergens te slapen, daar waar niemand op hem wacht. Drinken, drinken, dronken, drinken, nog een blikje, nog een fles. Drinken, dronken, drinken, na nog eentje. Dan nog 6, na nog 6, oké, nog 7. Ach, we zullen het wel zien. Dronken, drinken op het leven, vanaf 's ochtends 9:30. Wanneer is het ooit begonnen? Wanneer was nou het begin? Was er ooit een keurig leven met een baan en een gezin?

bezopen zijn. Op het handje, op die euro, in een hoekje van het plein. Altijd wat, altijd wat, altijd dorst en altijd lang. In Parijs en ook in Moskou, in Madrid en Rotterdam. Buenos Aires, Vladivostok, Kopenhagen en Florence. Het is echt van alle steden, allemaal heel weinig kans. Het zijn opgejaagde dieren met hun niet te lessen dorst.

rijden zich verder, alle trams die zitten vol. Fietsers fluiten, fietsers bellen, ja de fietsers trappen lol. Ik zie louter jonge mensen onderweg naar het mooie feest. En de dronken drinkers kijken heel verloren en verweest. Altijd dorst, altijd dronken, onbekwaam. Al die scharrelende schooiers, al die mensen zonder naam. Ik ga er niks over zeggen, geen schijnheilige moraal. Het had mij kunnen gebeuren, jullie ook, ons allemaal. Daarom fluister ik bescheiden, niet te stoer en niet te flink. Dat ik bijna alle dagen op ze drink.

Jeetje, wat anders dan Rollercoaster. Pressure Mates Diamonds, Danny Vera hier op Onderplant van Kuik. En daarvoor Altijd Dorst van Joep van het Hek. En Tom Scherpenzeel op de accordeon. We gaan nog eens even bezig met ons spelletje. Te winnen is nog steeds een Marcel Green Soap pakket. En daarvoor is de vraag, we zoeken een bepaald woord. En dan is de vraag, wat past er achter klink en voor schaar? Dus achter klink en voor schaar. Als je dat woord hebt, dan kun je dat doorappen 0485-381-777. En misschien win jij wel zo'n Marcel Green Soap verwendpakket. Er is meteen ook nog de regioplaat. Een plaatje van Brabantse bodem. Ook weer een uit de vergeten archiefkist. Maar eerst Smokey, I Meet You at Midnight. After All the Shoes, dat is ook mooi.

Smokey, I meet you at midnight hier op Omroep Land van Kuik. En dan is het tijd geworden voor de regioplaat. En dit is er wel weer eentje die, die opa Harry op zijn platenzolder zou kunnen hebben liggen. Een nummer uit 1981 van de BB Band. En de BB Band zal niet heel veel mensen wat zeggen, denk ik. Dat is vooral in de piraten scene is dat vrij bekend geweest. We hebben een aantal hitjes gehad. Rio de Janeiro is daar een van. Hallo, je spreekt met Karin. Dat zijn zeker geen top 40 of tipperaden platen geworden. Maar vooral in de piraten scene vrij bekend. Maar ze hebben met één plaat wel de top 40 gehaald. Namelijk de 21ste positie. En dat is een nummer geproduceerd door Albert West. Getiteld Stille Willy.

0: West Ham Girls. 1985 en het was de eerste single voor de Pet Shop Boys. Hier op Omroepland Verkuik. En daarmee is het programma weer ten einde gekomen. En we hebben een spelwinnaar, Jolwin, gefeliciteerd. Je hebt het de Marzo Green Soap verwendpakket gewonnen. Hartstikke leuk. En we komen hem ofwel bij je langsbrengen of we sturen hem naar je op. In ieder geval bedankt voor het meedoen. Wij zijn er over 2 weken weer met een nieuwe aflevering van Café LVC. En vergeet ook niet de podcast te checken over Madison Ryan. De eerste aflevering is te vinden via www.omroeplvc.nl. Morgen komt de tweede online. En maandag verschijnt de podcast in zijn geheel op Spotify. Tot over 2 weken zou ik zeggen. Hoi hoi.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
3: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Iran heeft enkele Iraakse olietankers toestemming gegeven om door de straat van Hormuz te varen. Dat gebeurde na herhaalde verzoeken van Irak en een bezoek van de Iraanse parlementsvoorzitter aan Bagdad. De straat van Hormuz is vanwege het militaire conflict tussen Iran en de Verenigde Staten grotendeels afgesloten voor scheepvaart. De Zuid-Afrikaanse oud-wereldkampioen boksen Zolani Tete is op 38-jarige leeftijd doodgeschoten voor zijn huis. Twee gewapende mannen schoten vanuit een auto op hem en een vrouwelijke passagier. Tete overleed, de 27-jarige vrouw ligt in het ziekenhuis. De bokser was tweevoudig wereldkampioen en had een record van 29 overwinningen uit 34 partijen. Duitsland heeft sinds de gedeeltelijke legalisering van cannabis 2 jaar geleden de grootste gereguleerde cannabismarkt van Europa. Dat schrijft de Financial Times. De import van legale cannabis is sterk gestegen. In het eerste kwartaal van dit jaar werd ruim 50.000 kilo medicinale cannabis ingevoerd. Ruim 6 keer zoveel als in dezelfde periode van 2024. Bij een ernstig verkeersongeluk met een politieauto en 2 andere auto's zijn in Engeland meerdere mensen omgekomen. Het ongeluk gebeurde de afgelopen nacht rond 4:30 op de A66 bij Middlesbrough. 14 ambulances kwamen naar de plek van het ongeluk. Meerdere slachtoffers overleden ter plaatse. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. Dan nog het weer. Af en toe een bui en vanuit het noordwesten droger en af en toe zon. De wind komt uit noordwestelijke richting en is matig. En de middagtemperatuur komt vandaag uit op 18 tot lokaal 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
6: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

bij Omroep Land van Kuik. Hoor je deze classics en hits. Come on and do the jailhouse rock away.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Madison Raaien, een 19-jarige met slechtziendheid, reist alleen van Zuid-Afrika naar Nederland voor een stage bij de Visio-school in Grave. In de podcast Niets is te ver deelt ze haar ervaringen en onderzoekt ze de verschillen in de omgang met visuele beperkingen tussen Nederland en Zuid-Afrika. De podcast is vanaf maandag op Spotify te beluisteren. Bewoners van Escharen maken zich zorgen over het gebiedsplan Raam van waterschap A en Maas. De verbreding en ondieper maken van beken kan leiden tot meer wateroverlast, terwijl het waterschap stelt dat deze maatregelen nodig zijn voor een robuuster watersysteem. Agrariërs vrezen dat hun land te nat wordt om goed te kunnen bewerken. Plein 33 staat zondag 23 augustus van 12 tot 2 in het teken van het openluchttheater Overloon. Anita Verhoef en Theo Verdijk blikken terug op het theaterseizoen, bespreken de laatste voorstelling en de toekomstplannen. De uitzending biedt ruimte voor gesprekken over techniek, vrijwilligerswerk en de afsluiting met De Goede Boel. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Af en toe een bui en vanuit het noordwesten droger en af en toe zon. De wind komt uit noordwestelijke richting en is matig. En de middagtemperatuur komt vandaag uit op 18 tot lokaal 20 graden.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud. Doe dan mee aan de Funrun in Mil op zondag 23 augustus. De Funrun is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Funrun is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf
3: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
5: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Het omgekomen slachtoffer bij de aanval met een zwaard gisteren op een middelbare school in het Zweedse Fagersta is een 17-jarig meisje. Twee jongens raakten zwaar gewond. Een derde slachtoffer mocht na behandeling naar huis. De 18-jarige verdachte is aangehouden. De politie onderzoekt zijn motief en mogelijke invloed van online netwerken. Oekraïne heeft vannacht in de Russische regio Samara een distributiecentrum van webwinkel Ozon aangevallen. Ook een industriële faciliteit en een olieraffinaderij behoorden tot de doelwitten. Bij de raffinaderijaanval viel één dode. Webwinkel Ozon bevestigde de aanval en evacueerde meer dan 500 werknemers kort voor het incident. Meerdere medewerkers raakten gewond. Iran heeft enkele Iraakse olietankers toestemming gegeven om door de straat van Hormuz te varen. Dat gebeurde na herhaalde verzoeken van Irak en een bezoek van de Iraanse parlementsvoorzitter aan Bagdad. De straat van Hormuz is vanwege het militaire conflict tussen Iran en de Verenigde Staten grotendeels afgesloten voor scheepvaart. Duitsland heeft sinds de gedeeltelijke legalisering van cannabis 2 jaar geleden de grootste gereguleerde cannabismarkt van Europa. Dat schrijft de Financial Times. De import van legale cannabis is sterk gestegen. In het eerste kwartaal van dit jaar werd ruim 50.000 kilo medicinale cannabis ingevoerd. Ruim 6 keer zoveel als in dezelfde periode van 2024. Dan nog het weer. Af en toe een bui en vanuit het noordwesten droger en af en toe zon. De wind komt uit noordwestelijke richting en is matig. En de middagtemperatuur komt vandaag uit op 18 tot lokaal 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
7: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
9: Ja.
10: Ja.
9: Ja.
8: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
6: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
7: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Nostalgie van de bovenste plank door de Ierse mannen van The Script. Op deze track nemen ze ons mee naar de magie van live muziek en het onbeschrijfelijke gevoel wanneer een heel stadion uit volle borst meezingt. Het gaat over het herbeleven van een verloren liefde door een herinnering die voor altijd gekoppeld is aan dat ene epische concertmoment. Dit is The Script met The Crowd Was Singing Wonderwall.

0: Af en toe een bui en vanuit het noordwesten droger en af en toe zon. De wind komt uit noordwestelijke richting en is matig. En de middagtemperatuur komt vandaag uit op 18 tot lokaal 20 graden.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar. Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee, voor onderweg. Luisteren dus, afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.
2: Dichterbij dan je denkt.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
4: Dit is het nieuws. Goedemiddag. In Nigeria zijn gisteren meer dan 60 mensen ontvoerd uit een moskee. Gewapende mannen vielen de moskee binnen in de staat Niger in het noorden van het land. De politie zegt een onderzoek te zijn gestart en probeert de daders en de ontvoerde gelovigen op te sporen. Het komt in Nigeria vaker voor dat gewapende bendes mensen ontvoeren voor los geld. Bij het zware verkeersongeluk vannacht in Engeland zijn 7 mensen omgekomen. 2 daarvan zijn politieagent. Het ongeluk gebeurde bij Middlesbrough tijdens een politieachtervolging. De politieauto botste op een Volkswagen. 14 ambulances kwamen ter plaatse. De betreffende A66 blijft voorlopig in beide richtingen afgesloten. Het omgekomen slachtoffer bij de aanval met een zwaard gisteren op een middelbare school in het Zweedse Fagersta is een 17-jarig meisje. 2 jongens raakten zwaar gewond. Een 3e slachtoffer mocht na behandeling naar huis. De 18-jarige verdachte is aangehouden. De politie onderzoekt zijn motief en mogelijke invloed van online netwerken. Iran heeft enkele Iraakse olietankers toestemming gegeven om door de straat van Hormuz te varen. Dat gebeurde na herhaalde verzoeken van Irak en een bezoek van de Iraanse parlementsvoorzitter aan Bagdad. De straat van Hormuz is vanwege het militaire conflict tussen Iran en de Verenigde Staten grotendeels afgesloten voor scheepvaart. Het weer, opklaringen en zo nu en dan een bui. De minimumtemperatuur ligt vannacht tussen 10 en 16 graden bij weinig wind. Morgen eerst droog, met naast bewolking ook wat zon en een middagtemperatuur tussen 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dabritechniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
7: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
8: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
3: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Het is weer tijd.
9: We'll be setting from this location.
3: Voor een vette mix.
10: Die horen we binnen voor een hour.
3: Speciaal geselecteerd door de zaterdagploeg van Omroep Land van Kuik.
9: All right, we're ready.
11: Met strakke overgangen. Pompende beats. En met alleen de grootste hits. Welkom. Dit is de Zaterdagploeg Weekend Mix. Jouw perfecte weekend boost.
12: What we're gonna do right here is go back.
13: Cafe 80s.
14: Entering time module.
15: Here we go again.
16: 1988.
17: Initiating launch sequence.
16: Part 2.
17: Tingling sensation in lower body. Blood pressure rising rapidly.
18: Penetrating space-time continuum. I can feel time warping.
19: Enjoy this trip.
20: Future records.
21: He's in.
22: Ladies and gentlemen, enjoy this trip.

0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
1: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Zin in een sportieve, gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud? Doe dan mee aan de Fun Run in Mil op zondag 23 augustus. De Fun Run is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Fun Run is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
4: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Na een aardbeving bij Zandeweer in Groningen zijn tot 12 uur 222 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen. Bij 6 meldingen was sprake van mogelijk acute onveiligheid. De beving had kracht 2,8 en was volgens het KNMI veroorzaakt door gaswinning. Het was de zwaarste beving in de regio sinds maart. Aan de Costa Dorada in Noordoost-Spanje vielen door extreme regenval zeker 11 gewonden die naar ziekenhuizen werden gebracht. Op sommige plekken tussen Barcelona en Tarragona viel 200 liter regen per vierkante meter. In totaal moesten 400 mensen worden geëvacueerd. De brandweer ontving bijna 700 oproepen en bracht 300 campinggasten in veiligheid in een sporthal. Bij een aanval met een zwaard op een Zweedse middelbare school ten noordwesten van Stockholm overleed vrijdag een 17-jarig meisje. De 18-jarige ex-scholier verwondde ook 2 jongens zwaar gewond en 1 tiener licht gewond. De dader, eerder veroordeeld voor mishandeling, bewonde de schoolaanslagen en was gefascineerd door Anton Lundin Pettersson. Bij een ernstig ongeluk in het Engelse Middlesbrough kwamen 7 mensen om het leven na een politieachtervolging. Rond 3:30 botste een Volkswagen Passat die tegen het verkeer inreed op een politieauto. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden, waaronder 2 politieagenten. Men startte gelijk een verplicht onderzoek naar de toedracht. En dan nog even het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met af en toe zon, vooral in het zuidwesten waar het droog blijft. In het noordoosten en langs de oostgrens kan lokaal een lichte bui voorkomen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
6: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
5: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
7: Welkom bij de Avondclub. We zijn blij dat je luistert naar de allerbeste selectie van de Avondclub's tracks. Dit is de Avondclub non-stop met jouw weekendbreak. Van Peter en Martijn bij Omroep Land van Kuik.

0: studio is gestofzuigd. De ramen gewassen. En de microfoon afgestoft.
1: We zijn er klaar voor.
2: Een paar praktische zaken. In de eerste plaats wil ik nog eens herhalen. We kunnen dit alleen doen als we dat met z'n 17 miljoen doen.
1: Hier is Peter Linders.
0: Op Omroep Land van Kaak.
3: Now ready for this.
0: Met de Avondclub.
4: Wij zeggen goedenavond tegen alle luisteraars, alle clubleden hier bij de Avondclub bij Omroep Land van Kuik. En een goede avond wil zeggen, een goed weekend. En je hebt een speciale versie vandaag. Het is de versie non-stop Avondclub, speciaal voor onze clubleden. We hebben ontzettend goede tracks hebben geselecteerd. Het is jouw weekendbreak. En ik zeg de selectie van Peter en Martijn vandaag. Een uurtje, geniet ervan. En wij gaan de clubdeuren gaan we opengooien. Ben je er klaar voor?
5: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Please strap yourself in securely.
0: Omroep Land van Kaak telt af. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Het is nu officieel. Tijd voor de Avondclub.
4: Geniet ervan.
6: Je vas-y en Paris, voulez-vous? Voulez-vous venir?

Klaar met werken? Onderweg naar huis? Of lui op de bank? Omroep Land van Kuik met de avondclub. Maak je weekend compleet.

0: Zo direct in de avondclub.
1: De avondclub knijtert van Peter en Martijn. Maar eerst even dit.
2: Bom, bom, bom.
3: Ben je weer helemaal klaar vandaag? Heb je het even helemaal gehad? Omroep Land van Kuik laat je weer op. Met deze avondclub knijtert.

0: Er zijn in het Land van Kuik een heleboel clubs waar je lid van kunt worden.
1: Maar er is maar één avondclub.
0: Word nu ook lid van de leukste club in het Land van Kuik. Ga naar avondclub.nl en like.
2: Hi, baby.

0: Als het donker wordt in het land van Kuik, is er een plek waar de on-air-lamp nog brandt.
1: Vandaar brandt nog licht.
0: De Avondclub.
2: Please enter your password.
0: Omroep Land van Kuik.

0: De lekkerste soul, disco, funk en hits.
1: Oké,
0: de avondclub. Omroep Land van Kuik. I know you're gonna dig this.

0: en airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
5: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
7: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Canada gaat tegenheffingen invoeren op staal en zuivelproducten uit de Verenigde Staten, nadat de onderhandelingen vrijdagavond mislukten. Premier Mark Carney sprak van een slechte deal en weigerde akkoord te gaan. De Verenigde Staten hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op Canadese producten. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in.
8: Bij een aanval met een zwaard op een Zweedse middelbare school ten noordwesten van Stockholm overleed vrijdag een 17-jarig meisje. De 18-jarige ex-scholier verwondde ook twee jongens zwaar gewond en één tiener licht gewond. De dader, eerder veroordeeld voor mishandeling, bewonde de schoolaanslagen en was gefascineerd door Anton Lundin Pettersson. Aan de Costa Dorada in Noordoost-Spanje vielen door extreme regenval zeker 11 gewonden die naar ziekenhuizen werden gebracht. Op sommige plekken tussen Barcelona en Tarragona viel 200 liter regen per vierkante meter. In totaal moesten 400 mensen worden geëvacueerd. De brandweer ontving bijna 700 oproepen en bracht 300 campinggasten in veiligheid in een sporthal. Servië heeft het burgerbeschermingsmechanisme van de Europese Unie geactiveerd voor hulp bij de bestrijding van een natuurbrand in Deliblatska Pescara, 50 kilometer oostelijk van Belgrado. Tsjechië, Slowakije en Roemenië sturen 4 blushelikopters, terwijl Duitsland en Roemenië samen 124 brandweerlieden en 39 bluswagens leveren. Eerder koos Servië voor een Russisch blusvliegtuig, wat ergernis wekte in Brussel. En dan nog even het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met af en toe zon, vooral in het zuidwesten waar het droog blijft. In het noordoosten en langs de oostgrens kan lokaal een lichte bui voorkomen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht, 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. hondentrimsalonbikkel&co.nl.
10: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
6: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Madison Raaien, een 19-jarige met slechtziendheid, reist alleen van Zuid-Afrika naar Nederland voor een stage bij de Visio-school in Grave. In de podcast Niets is te ver deelt ze haar ervaringen en onderzoekt ze de verschillen in de omgang met visuele beperkingen tussen Nederland en Zuid-Afrika. De podcast is vanaf maandag op Spotify te beluisteren. Bewoners van Escharen maken zich zorgen over het gebiedsplan Raam van waterschap A en Maas. De verbreding en ondieper maken van beken kan leiden tot meer wateroverlast, terwijl het waterschap stelt dat deze maatregelen nodig zijn voor een robuuster watersysteem. Agrariërs vrezen dat hun land te nat wordt om goed te kunnen bewerken. Plein 33 staat zondag 23 augustus van 12 tot 2 in het teken van het openluchttheater Overloon. Anita Verhoef en Theo Verdijk blikken terug op het theaterseizoen, bespreken de laatste voorstelling en de toekomstplannen. De uitzending biedt ruimte voor gesprekken over techniek, vrijwilligerswerk en de afsluiting met De Goede Boel. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl. Vanavond is het wisselend bewolkt met af en toe zon, vooral in het zuidwesten waar het droog blijft. In het noordoosten en langs de oostgrens kan lokaal een lichte bui voorkomen.
2: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik.

ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

0: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: KPN, kanaal 1175.

0: Gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud. Doe dan mee aan de Funrun in Mil op zondag 23 augustus. De Funrun is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Funrun is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
4: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Bij een zwaardaanval op een middelbare school ten noordwesten van Stockholm overleed vrijdag een 17-jarig meisje. De 18-jarige dader verwondde twee jongens zwaar gewond en een tiener licht. Hij was eerder veroordeeld en bewonderde schoolaanslagen. Vooral Anton Lundin Patterson. Canada voert tegenheffingen in op staal en zuivel uit de Verenigde Staten. Premier Mark Carney noemde de deal slecht en weigerde akkoord. De Verenigde Staten starten zaterdag met een invoerbelasting van 50% op Canadese producten. De Canadese tegenheffingen gaan in op 8 september. Aan de Costa Dorada in Noordoost-Spanje vielen door extreme regenval 11 gewonden. Tussen Barcelona en Tarragona viel 200 liter regen per vierkante meter. 400 mensen werden geëvacueerd. De brandweer kreeg bijna 700 oproepen en bracht 300 campinggasten in veiligheid. De Europese Unie stuurt blushelikopters en brandweerlieden naar Servië om te helpen bij het bestrijden van een grote natuurbrand. De brand woedt in natuurgebied Deliblatska Peskara, zo'n 40 kilometer ten oosten van Belgrado. Servië vroeg eerder deze week hulp aan Rusland, wat niet werd gewaardeerd door de Europese Commissie. En dan nog even het weer. Vanavond is de meeste zon in het zuidwesten, terwijl in het noordoosten en langs de oostgrens lokaal een lichte bui kan voorkomen. De wind is matig tot vrij krachtig. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
6: Dabri Techniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker, al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
7: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
3: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
9: 6 years old, I broke my leg

0: Blant van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Odido, kanaal 2169.

0: Als Marshmallow, de koning van de elektronische beats, de studio induikt met een van de grootste stemmen uit de country pop, Kelsea Ballerina, dan weet je dat het vonken geeft. Another Drink gaat over de momenten dat je eigenlijk naar huis had moeten gaan, maar besluit om nog één drankje te doen.
1: En dit is nieuw op Omroep.

0: Vanavond is het wisselend bewolkt met af en toe zon, vooral in het zuidwesten waar het droog blijft. In het noordoosten en langs de oostgrens kan lokaal een lichte bui voorkomen.
1: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal. Dichterbij.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: Check onze website omroeplvc.nl.
5: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Poetin waarschuwt dat Oekraïne met luchtaanvallen op Russische economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. Rusland zal reageren door de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie aan te vallen. Oekraïne verveelvoudigde deze zomer droneaanvallen op Rusland, waaronder op bedrijf Wildberries. Rusland trof al de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. Canada gaat tegenheffingen invoeren op staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten, nadat de onderhandelingen vrijdagavond mislukten. Premier Mark Carney sprak van een slechte deal en weigerde akkoord te gaan. De Verenigde Staten hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op Canadese producten. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in. Op de westkant van Vrieland is een dode dwergvinvis aangespoeld, waarbij de kop en staart ontbreken door vergevorderde ontbinding. De laatste keer dat dit op Vrieland gebeurde was in 2000. Dwergvinvissen worden 7 tot 7,5 meter lang, wegen 4 tot 5 ton en eten vis, zoals haring en makreel. Servië heeft het burgerbeschermingsmechanisme van de Europese Unie geactiveerd voor hulp bij de bestrijding van de natuurbrand in Deliblatska Peskara, 50 kilometer oostelijk van Belgrado. Tsjechië, Slowakije en Roemenië sturen 4 blushelikopters, terwijl Duitsland en Roemenië samen 124 brandweerlieden en 39 bluswagens leveren. Eerder koos Servië voor een Russisch blusvliegtuig, wat ergernis wekte in Brussel. En dan nog even het weer. Vanavond is de meeste zon in het zuidwesten, terwijl in het noordoosten en langs de oostgrens lokaal een lichte bui kan voorkomen. De temperatuur ligt tussen 8 en 14 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
7: Het is hier zaterdagavond, 9 uur. En dat betekent Roes op je radio. Leuk dat je luistert naar mijn mix hier bij Omroep Land van Kuik.

Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Canada gaat tegenheffingen invoeren op staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten, nadat de onderhandelingen vrijdagavond mislukten. Premier Mark Carney sprak van een slechte deal en weigerde akkoord te gaan. De Verenigde Staten hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op Canadese producten. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in. Poetin waarschuwt dat Oekraïne met luchtaanvallen op Russische economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. Rusland zal reageren door de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie aan te vallen. Oekraïne verveelvoudigde deze zomer droneaanvallen op Rusland, waaronder op bedrijf Wildberries. Rusland trof al de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. Fractievoorzitters van JA21 en PRO praten komende week met premier Jette en minister Heijnen over de begroting, die eind deze week klaar moet zijn. Jesse Klaver van PRO is uitgenodigd op Financiën. Joost Eertmans van JA21 spreekt met de premier en twee vicepremiers. Christoffer van de SGP praat samen met JA21 op Financiën. De druk op het kabinet neemt toe. Servië heeft het burgerbeschermingsmechanisme van de Europese Unie geactiveerd voor hulp bij de bestrijding van een natuurbrand in Deliblatska Peskara, 50 kilometer oostelijk van Belgrado. Tsjechië, Slowakije en Roemenië sturen 4 blushelikopters, terwijl Duitsland en Roemenië samen 124 brandhelieden en 39 bluswagens leveren. Eerder koos Servië voor een Russisch blusvliegtuig, wat ergernis wekte in Brussel. En dan nog even het weer. Vanavond is de meeste zon in het zuidwesten, terwijl in het noordoosten en langs de oostgrens lokaal een lichte bui kan voorkomen. De temperatuur ligt tussen 8 en 14 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid. Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Het is weer tijd.
4: We'll be setting from this location.
0: Voor een vette mix.
5: Die hoog loopt binnen voor een hour.
0: Speciaal geselecteerd door de zaterdagploeg van Omroep Land van Kuik.
5: All right, we're ready.
0: Met strakke overgangen. Pompende beats. En met alleen de grootste hits.
5: Right.
0: Welkom. Dit is de zaterdagploeg weekendmix. Jouw perfecte weekendboost.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Zin in een sportieve, gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud? Doe dan mee aan de Fun Run in Mil op zondag 23 augustus. De Fun Run is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Fun Run is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
2: Bij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Canada gaat tegenheffingen invoeren op staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten, nadat de onderhandelingen vrijdagavond mislukten. Premier Mark Carney sprak van een slechte deal en weigerde akkoord te gaan. De Verenigde Staten hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op Canadese producten. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in. Poetin waarschuwt dat Oekraïne met luchtaanvallen op Russische economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. Rusland zal reageren door de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie aan te vallen. Oekraïne verveelvoudigde deze zomer droneaanvallen op Rusland, waaronder op bedrijf Wildberries. Rusland trof al de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. Fractievoorzitters van JA21 en PRO praten komende week met premier Jette en minister Heijnen over de begroting, die eind deze week klaar moet zijn. Jesse Klaver van PRO is uitgenodigd op Financiën. Joost Eertmans van JA21 spreekt met de premier en twee vicepremiers. Christoffer van de SGP praat samen met JA21 op Financiën. De druk op het kabinet neemt toe. Bij de 59ste herdenking van de Birma-Siam-spoorweg op landgoed Brombeek in Arnhem was voor het eerst de Japanse ambassadeur Michi Rokuichiro aanwezig. Hij legt een krans bij het monument. Tienduizenden mensen, waaronder 3000 Nederlanders, stierven bij de aanleg. De 102-jarige Ed van der Locht, de laatste levende Nederlandse dwangarbeider, noemde de komst van de ambassadeur positief voor verzoening. En dan nog even het weer. Vanavond is de meeste zon in het zuidwesten, terwijl in het noordoosten en langs de oostgrens lokaal een lichte bui kan voorkomen. De temperatuur ligt tussen 8 en 14 graden.
4: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Disco Today. Met DJ RC.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Poetin waarschuwt dat Oekraïne met luchtaanvallen op Russische economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. Rusland zal reageren door de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie aan te vallen. Oekraïne verveelvoudigde deze zomer droneaanvallen op Rusland, waaronder op bedrijf Wildberries. Rusland trof al de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. Bij de 59e herdenking van de Burma-Siam-spoorweg op landgoed Bronbeek in Arnhem was voor het eerst de Japanse ambassadeur Michi Rokuichiro aanwezig. Hij legde een krans bij het monument. Tienduizenden mensen, waaronder 3000 Nederlanders, stierven bij de aanleg. De 102-jarige Ed van der Locht, de laatste levende Nederlandse dwangarbeider, noemde de komst van de ambassadeur positief voor verzoening. Canada gaat tegenheffingen invoeren op staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten, nadat de onderhandelingen vrijdagavond mislukten. Premier Mark Carney sprak van een slechte deal en weigerde akkoord te gaan. De Verenigde Staten hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op Canadese producten. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in. De gemeente Rotterdam ontsloeg deze zomer 2 ambtenaren op staande voet wegens corruptie bij bouwprojecten. Het Openbaar Ministerie informeerde de gemeente dat hun gedrag substantieel ernstiger was dan eerder vastgesteld. In het onderzoek worden inmiddels 6 bedrijven en 11 mensen verdacht, waaronder 3 oud-ambtenaren. Aanleiding was een NRC-artikel uit eind 2023 over fraude bij aanbestedingen. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden. Nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Madison Raaien, een 19-jarige met slechtziendheid, reist alleen van Zuid-Afrika naar Nederland voor een stage bij de Visio-school in Grave. In de podcast Niets is te ver deelt ze haar ervaringen en onderzoekt ze de verschillen in de omgang met visuele beperkingen tussen Nederland en Zuid-Afrika. De podcast is vanaf maandag op Spotify te beluisteren. Bewoners van Escharen maken zich zorgen over het gebiedsplan Raam van waterschap A en Maas. De verbreding en ondiepe maken van beken kan leiden tot meer wateroverlast. Terwijl het waterschap stelt dat deze maatregelen nodig zijn voor een robuuster watersysteem. Agrariërs vrezen dat hun land te nat wordt om goed te kunnen bewerken. Plein 33 staat zondag 23 augustus van 12 tot 2 in het teken van het openluchttheater Overloon. Anita Verhoef en Theo Verdijk blikken terug op het theaterseizoen, bespreken de laatste voorstelling en de toekomstplannen. De uitzending biedt ruimte voor gesprekken over techniek, vrijwilligerswerk en de afsluiting met De Goede Boel. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden. Nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig.
2: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
3: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
2: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat.
3: En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen.
2: Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Canada gaat tegenheffingen invoeren op staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten, nadat de onderhandelingen vrijdagavond mislukten. Premier Mark Carney sprak van een slechte deal en weigerde akkoord te gaan. De Verenigde Staten hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op Canadese producten. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in. Poetin waarschuwt dat Oekraïne met luchtaanvallen op Russische economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. Rusland zal reageren door de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie aan te vallen. Oekraïne verveelvoudigde deze zomer droneaanvallen op Rusland, waaronder op bedrijf Wildberries. Rusland trof al de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. Fractievoorzitters van JA21 en PRO praten komende week met premier Jette en minister Heijne over de begroting, die eind deze week klaar moet zijn. Jesse Klaver van PRO is uitgenodigd op Financiën. Joost Eertmans van JA21 spreekt met de premier en twee vicepremiers. Christoffer van de SGP praat samen met JA21 op Financiën. De druk op het kabinet neemt toe.
2: Bij de 59ste herdenking van de Birma-Siam-spoorweg op landgoed Brombeek in Arnhem was voor het eerst de Japanse ambassadeur Michi Rokuichiro aanwezig. Hij legde een krans bij het monument. Tienduizenden mensen, waaronder 3000 Nederlanders, stierven bij de aanleg. De 102-jarige Ed van der Locht, de laatste levende Nederlandse dwangarbeider, noemde de komst van de ambassadeur positief voor verzoening. En dan nog even het weer. Vanavond is de meeste zon in het zuidwesten, terwijl in het noordoosten en langs de oostgrens lokaal een lichte bui kan voorkomen. De temperatuur ligt tussen 8 en 14 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik.

0: en dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.
1: Van online sensatie naar absolute popbelofte. Alex Warren stopt weer zijn ziel en zaligheid in de gloednieuwe Rescuer, wat een emotionele ode is aan die ene speciale persoon die precies op het juiste moment van je leven verschijnt om je uit de duisternis te trekken.

0: Vanavond is het wisselend bewolkt met af en toe zon, vooral in het zuidwesten waar het droog blijft. In het noordoosten en langs de oostgrens kan lokaal een lichte bui voorkomen.
1: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: Omroep Land van Kuik
1: heeft nu een eigen app.
0: Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik.
1: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Canada gaat tegenheffingen invoeren op staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten, nadat de onderhandelingen vrijdagavond mislukten. Premier Mark Carney sprak van een slechte deal en weigerde akkoord te gaan. De Verenigde Staten hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op Canadese producten. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in. Poetin waarschuwt dat Oekraïne met luchtaanvallen op Russische economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. Rusland zal reageren door de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie aan te vallen. Oekraïne verveelvoudigde deze zomer droneaanvallen op Rusland, waaronder op bedrijf Wildberries. Rusland trof al de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. Fractievoorzitters van JA21 en PRO praten komende week met premier Jette en minister Heijnen over de begroting, die eind deze week klaar moet zijn. Jesse Klaver van PRO is uitgenodigd op financiën. Joost Eertmans van JA21 spreekt met de premier en twee vicepremiers. Christoffer van de SGP praat samen met JA21 op financiën. De druk op het kabinet neemt toe. Bij de 59ste herdenking van de Birma-Siam-spoorweg op landgoed Brombeek in Arnhem was voor het eerst de Japanse ambassadeur Michi Rokuichiro aanwezig. Hij legde een krans bij het monument. Tienduizenden mensen, waaronder 3000 Nederlanders, stierven bij de aanleg. De 102-jarige Ed van der Locht, de laatste levende Nederlandse dwangarbeider, noemde de komst van de ambassadeur positief voor verzoening. En dan nog even het weer. Vanavond is de meeste zon in het zuidwesten, terwijl in het noordoosten en langs de oostgrens lokaal een lichte bui kan voorkomen. De temperatuur ligt tussen 8 en 14 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan